De vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.

Yeah.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk. 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
6: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Beleef

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 8 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlij met 12 kilometer. De vertraging is een half uur.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
8: Turks fluit is mooiste fluit.
7: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is 1 rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. We are

0: dieren. Door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van...
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoed. Overwegend droog, alleen in het noordwesten kan er vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
6: Radio Money, de stem van de Noordzee. Radio Money.
7: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht.

Nou, twee liedjes mag ik wel even praten en je begroeten. Welkom bij het Zoute Uur hier op KBC Radio. Radio, met een Y erin van Jack en Jill. Daar begonnen we mee, uit de jaren 70. En net hadden we Robin Beck, jaren 80, feel good muziek met The First Time. We gaan het verderop in de show hebben over de toekomst van de radio. Het is een stukje, dat heb ik niet zelf geschreven, maar ik heb het door AI laten maken. Nou, ben benieuwd wat je ervan vindt. En als ik het zo lees, dan ben ik zelf overbodig wat teksten maken betreft. Hey, we gaan de drie achter elkaar zetten. Steppenwolf en in het midden zometeen Star van Earth, Wind & Fire. En we sluiten straks af met The Monkees. En hier is dan, zoals beloofd, Steppenwolf, jaren 60 en Born to be Wild.

Drie gaat Last Train to Clarksville. Die gaat heel laat rijden door de Amerikaanse staten. Van de Monkees. En de Monkees, die jongens, dat waren het Amerikaanse antwoord op de Beatles. De toekomst van de radio ziet er dynamisch uit, met een steeds grotere verschuiving naar digitale platforms en streamingsdiensten. Traditionele FM-radio blijft bestaan, maar podcasts, internetstations en slimme speakers worden steeds belangrijker. Naar verwachting zal radio zich verder ontwikkelen door meer interactie met luisteraars en gepersonaliseerde content-inhoud dus, hè, zodat het medium relevant blijft in een snel veranderende digitale wereld. Vraag ik me af, DAB, Digital Audio Broadcasting, staat niet genoemd. Maar goed, toch een grappige tekst. Zomaar eventjes in 14 seconden gemaakt door AI. We gaan door met de muziek, want daar is de show voor bedoeld. Het Zoute Uur. Mail me even op mark@kbcradio.nl. En Erik, het volgende nummer op de draaitafel van vandaag aan stuurboord graag.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de

0: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A15, Europoort richting Gorkum. Tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Ridderkerk 6 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten.
1: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
2: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!
3: Miami Go!

Goodbye Yesterday van Jimmy Cliff in het Zoute Uur op KBC Radio. Nou, nog veel meer te gaan, want we hebben zo dadelijk al de persoonlijke top 3. Kun je ook aan meewerken om hem samen te stellen. En dat is dan 3 keer, hij komt er zo aan, eerst nog een ander plaatje, Charles Aznavour, die zo lekker in het Engels ook kan zingen. En dat hoor je ook voorbij komen zo dadelijk.

0: Dat was drie keer Charles Aznavour. Ik noem ze nog even. Van voren naar achteren. Formi formidable. We hadden She en anglais in het Engels. En net gehoord Mes Merde uit de jaren 80, dacht ik dat dat was, maar ik kan me vergissen. Drie keer Charles Aznavour. Wil je ook een persoonlijke top 3 sturen? Maak er een uit de jaren 60, maar ook met verschillende artiesten uit de jaren 70 of de jaren 80 van de vorige eeuw. En mail het even naar mij, naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Dan kun je ook je klachten of je long lofzang kwijt. Nou, wat mij betreft is het weer tijd om de studio te verlaten. Het is een beetje koud vandaag hier, maar dat is ook wel lekker. Dat houdt de geest koel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Roy Jackets. Lois Corduroy Broeken. Lois Jeans Jackets. Lois Jeans Broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: Lois spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lois etalage van uw jeans.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies.
6: En ik zeg, don't stop me now. We gaan ervoor, mensen.

0: onderweg met Bob van Beten.
1: Ja, ik denk, kom, laten we gelijk even gek doen aan het begin van deze... Wat is het vandaag? Donderdag vandaag. Het is de 10e september. We gaan even met elkaar naar Afrika. Wat een geweldig nummer. Toto.

je moet er een keer geweest zijn om erover te kunnen meepraten. Dan was ik maar in een heel klein deel van Afrika. Dat is erg groot, dat continent. Het werelddeel Afrika. Ik was alleen maar in Zuid-Afrika. Kaapstad en Stellenbosch. En ergens daartussenin. Ja, en ik moet je ook zeggen, het was niet de reis van mijn leven, maar het was wel even goed om meegemaakt te hebben. En dan kom je ook wat dichter tot elkaar als je de weg kwijt bent. Ik had geen kaartje voor de telefoon gekocht, voor internet. Dus ik denk, op de gok komt dat wel goed. Maar zonder navigatie kom je niet heel ver. Ook in Afrika niet. Een paar jaar geleden. Het is in november, 3 jaar geleden dat we er waren, volgens mij. Ja, zeker wel eens 3 jaar geleden. Toto Africa was lange geleden, in 1982. Wat een groot succes voor die studiomuzikanten die al een tijd bezig waren. En dit was hun grote solo-doorbraak. Daarvoor waren ze er ook al solo. Maar dit was echt voor mij een avond de kennismaking. Wauw, wat een goede groep. Toto, voor thuis of onderweg in de vrachtauto. Verschrikkelijk cliché kan ik het maken. Nou, jongens en meisjes, wat ben ik blij dat ik hier weer mag zitten. Gisterochtend wil ik dan de uitzending beginnen. Het was 11:10 en ik kon de studio niet opstarten. Software, hardware, digitaal, ik snap er helemaal niks van. Dat moet het gewoon doen. Dat is net als met je auto. Je moet er gewoon in kunnen stappen. Op start, stop drukken en dan moet hij het gewoon doen. Of de sleutel omdraaien, dat kan ook. Maar in elk geval, het moet er gewoon werken en anders weet je het niet. Maar ja, jullie hebben nog wel kennis van zaken. Er kan wel wat bekeken worden en zo. Bij mij kon dat echt niet meer. Ik kon geen knopje indrukken. Niks werkte meer. Helemaal niks. Dus op een gegeven moment heb ik op Facebook maar wat neergezet. En is het nou weer voor elkaar? Nou, keep your fingers crossed, want ik heb geen idee. Maar we moeten zeer binnenkort eventjes actie ondernemen. Door het een en ander te gaan vervangen. Dus ik ga weer even krom liggen. Maar ja. Je wil ook even radio maken natuurlijk met elkaar. En dat doen we nu ook weer live en kicking interactief. We gaan er lekker tegenaan en gezellig dat je er bent. Ik heb jullie geduld wel op de proef gesteld. Want dinsdag had ik natuurlijk ook een dag dat ik er niet was. Niet al live, maar een beetje kicking. Vanwege het afscheid van radiocollega Wil. Ja, dat was ook wat jongens. Ik wilde daar gisteren nog iets over zeggen, maar ik kon dat verder niet. Nee. Want ik kon niks gisteren, ja. Geduld op de proef gesteld bij jullie. Fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. En sommige mensen hebben vanmorgen vroeg al naar Radio Utrecht geluisterd. Daar was het wel kapot. Heel bedoel ik dan. Kapot, niet kapot moet ik zeggen. Maar dan hadden we het onder andere over speelgoed, over autootjes die ook ter sprake kwamen. Jeroen die haakte daarop in. Jeroen Schilt die zegt, goedemorgen, ik ben erbij. Dat was vanmorgen vroeg al. Speelgoed Dinky Toys had ik vroeger. Niet kapot te krijgen. Leuk. Nou, ik ben ook niet kapot te krijgen. Althans, daar ga ik dan maar even vanuit. Ik heb de koffie klaar en lekkere muziek. Wat willen mensen nog meer? Interactief radio maken. Kom maar met je berichtje. Messenger, Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Ja, we gaan er een mooie woensdag van maken. Een donderdag van maken, sorry. Het zagen ze nog ineens in mijn hoofd. Ja, zie je, het is deze week zo'n rommelige week. Nou, ik hoop dat het onderweg allemaal een beetje meters, kilometers maken beter gaat.

0: Kijk, daar gaat ze. Met de koffie. De kantinejuf, juffrouw Corrie, is binnen, mensen.
1: Daar gaat ze.
0: Ze zit voor jou en voor jullie en voor mij ook klaar voor... En niet de koffie. We zeggen wel vaak kantinejuf. Koffie? Nee, dat doe ik. Bakkie? Maar wel via mij bestel je de lekkerste tosties. Ja, het zaagmomentje van gisteren heb je even moeten missen. Maar Jos heeft het wel degelijk voor elkaar gekregen, hoor. De tweede helft van de werkweek is gestart. Apart weekie? Op Facebook zie ik staan onderweg live Bob van Beten 891 AM en 1008 AM. Dat zijn inderdaad de frequenties van KBC. De middengolf in Nederland te beluisteren. Als je een beetje lekker ouderwets klank wil hebben in je cabine, moet je dat maar eens proberen. 891 en 1008 AM. The Mighty KBC. Staat erbij. Nou, hou me dan maar even aan. Ik was gisteravond nog eventjes aan het voorbereiden voor vandaag. Nou, niet dat dat heel veel om het lijf heeft, dat voorbereiden. Ik zoek altijd gewoon even, die zit daar, die blijft daar overstaan. En dat vind ik altijd wel leuk. En ik kwam ook wat muziekjes tegen. Dit is er ook één van. Ik denk, dat voeren we gelijk maar even in. Ik vind het een lekker tunetje. Felonious Funk heet het nummer. En de trompetist is Ollie Parker. En ik hou ontzettend van trompetisten. Destijds Rijn van den Broek. Dat zijn die tunes van Radio Tour de France, zeg maar. Dat is Nederlands. Rijn is er niet meer. Maar Herb Elpert bijvoorbeeld nog wel, zeg ik dan. Want die is al behoorlijk op leeftijd. Dikke 90 er intussen. Dat is mijn trompetist, zeg maar. Maar deze Ollie Parker, die kan er ook wat van. Niet te geloven. Ollie Parker. Veel filmpjes zijn er te zien via Facebook en YouTube en dat soort dingen meer. Dus wel leuk. Maar goed, ik denk, ik gebruik het tunetje gelijk even om onderweg te ondersteunen vandaag. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Voor de allerlekkerste tosties en de lekkere bakjes koffie. Die serveer ik dan. En Corrie doet, de kantinejuf, doet dan vanuit de keuken haar zegje. Goed, rij even door. Cowboy Phil is erbij vanuit België. Die hoorde natuurlijk meteen al Clouseau, Chris en Koen Wouters. Vandaag zal ik er alleen het laatste half uurtje bij kunnen zijn, liet hij al weten. Misschien zelfs niet. Ik moet lang wachten bij de tandarts misschien. Oké, sterkte maar dan. Veilige kilometers toegewenst voor iedereen. Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. Die is er straks bij, maar wenst dat jullie natuurlijk wel. Peter Leijendekker is bij Eagle Sky. Ja, we hebben een beetje een hectische tijd achter de rug, zegt hij. Maar het is geklaard. Beide kids zijn intussen uitgevlogen. Chimene, dochter, die woont vanaf heden in Rotterdam. En Vangelis met zijn vriendin Maud heeft die kennis gemaakt. Dus, jullie ook. Voor de vakantie ging het allemaal een beetje snel, zegt hij. Maar nu was het wat rustiger. En gelukkig, Peter rijdt voor Vuzenek en zit weer op zijn eigen wagen. Want de heren waren even vergeten dat ik maandags de 31ste pas mijn rijbewijs kon ophalen. Dus vandaar overspringen van truckie naar truckie. Heerlijk! Not, zegt hij erbij. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En ik kan je ook vertellen, zal ik het maar wel zeggen dan? Nou ja, niet iedereen is even kuis op zijn cabine. Nou, snap je dat wel een beetje. Nou, ik heb op een gegeven moment pertinent geweigerd om met dat ding te vertrekken. Dan maar ontslag! Gelukkig niks meer van gehoord erover. En de volgende dag was ik omgekoppeld. Kijk, soms moet je op je strepen gaan staan. En soms moet je ook denken, het zal mijn tijd wel duren, weet je wel. Maar in dit geval niet onverschillig gaan doen. Maar een vieze cabine, nee, dat is ook niet handig. Niet fijn ook natuurlijk. En jij moet er weer kilometers mee maken. Over kilometers maken gesproken, ik wens je toe veilige kilometers, Peter Eagle Sky. En fijn dat je er bent. En zo eerlijk bent. Ja, moet kunnen. Goedemorgen, soms moet je het ook gewoon even zeggen, vind ik. Morgen Bob, hier is Rauwen Ruud. Nee, Ruud van der Zee. Natuurlijk, ja. Rudy Fondas meer. Ik ga zo Italië in met jou op de radio. Kijk, hoop einde van de middag nog gaan lossen bij Padova. Nou, dan ben ik niet meer op de radio. Gaan we er gewoon vanuit dat het dan wel geklaard is, die klus voor jou. Lossen bij Padova. De winnertoe is erbij, gelukkig maar. Ja, gisteren ook natuurlijk, maar ja. Gisteren was een leuke opmerking van jou ook. Ben je aan het knutselen geweest? We horen je wel weer als je live bent. Ja, moet je dan. Martin Chippy, hij is er ook weer vandaag bij. En niet alleen, wat is dit voor een foto? Wat is dit grappig om te zien, zeg. Het lijkt wel iets van terug in de tijd of zo. Martin, kom er even bij.
2: Hey, goedemorgen, Bobby.
0: Hoi.
2: Hoe
0: is het dan?
2: Daar is hij weer.
0: Martinus. Erzeel.
3: Ten eerste, Bob, doet alles het weer? Want nou, gisteren was natuurlijk even de omstandigheden. Ja, ik kon toch niet veel luisteren, maar ja, goed. Hè.
0: Ja, was grote, dat was man.
3: Natuurlijk niet al te best meer was. Hey. Ja, je had het even niet lukte, maar ja, dat kan wel eens gebeuren. Tweede wil ik Jaapie, hij zal het wel niet horen, maar toch heel veel sterkte wensen.
0: Die gaat onder het mes, hè?
3: Met het ziekenhuis.
0: Ja, natuurlijk, ja.
3: Dat dus. En ja, ga nu richting Keulen. Even een winkeltje leeghalen, had ik je al vanochtend laten weten.
0: Ja.
3: Ja, dus, maar daar zal ik rond 12 uur wezen. Dus ik kan het eerste uurtje even meeluisteren en het tweede uur gaat het niet worden.
0: Nee, dat denk ik ook niet erg.
3: En ja, dat dus. En ja, ik heb gisteravond even een beetje lopen kloten met de AI. Dus ik stuur even een fotootje mee van mijn en Jaapie in de jaren 70.
0: Oh, wat geinig, joh. Ja?
3: Nou ja, voor de rest, nou, niet veel bijzonders. Dat was hem dus. Bob, als je van mij nog een bakkie hebt, ja, en een tostie, dan pak ik het zo aan. En dan ga ik nu weer verder. Oké, okay, hey, iedereen een fijne werkdag. En tot later.
0: Later, ja, wat leuk om te zien. Het is toch AI. Ja, tegenwoordig word ik gewoon bedrogen waar je bij staat. En iedereen trouwens, ik zie een Scania met neus, ik zie een oude Volvo, nog een Volvo zie ik staan met Zeeman. En ik zie daarvoor Jaapio en Martinez dus, samen. Alsof we inderdaad in de 70s, 80s zitten zo ongeveer. Ja, en die Scania met neus, dan denk je wel aan de 70s. Maar ja, geweldig gedaan, ja. Je wordt voor de gek gehouden, jongen. Toch wel een beetje met het AI, maar wel leuk in dit geval. Joop is erbij. En Monique, hoe is het met ze? Nou, Bob en alle luisteraars onderweg. Hopelijk vandaag weer online. Nou, inderdaad, we zijn erbij vandaag. Oh, wacht even. Vandaag is mijn verjaardag, zegt hij. Nou ja, hè. Als ik dat van tevoren had geweten.
4: Gefeliciteerd.
0: Bij deze Joop van harte, gefeliciteerd dus. Maar eens even kijken waar we vanavond uit gaan komen met een wijntje en nog een wijntje. Monique en Joop, heb je voor ons nu een bakkie koffie en straks een tostietje hamkaas? Ja, wat denk jij nou natuurlijk? Ja, dat regelen we allemaal voor jou, Monique. En voor Joop. Die vakantie duurt wel eeuwig lang bij jullie, heb ik het idee. Ik wilde zeggen Joop van Zijdelaan, maar dat wil je helemaal niet horen natuurlijk. Dat is Joop van Monique. André wel hartstikke actief. En die ga je zo meteen horen, toch André?
5: Morgen Bob en alle luisteraars. Ja, hopelijk werkt het vandaag wel. Niet net als gisteren dat je storing hebt.
0: Ja, nee, het is allemaal goed, joh. Weet je, we horen je zo meteen. Nou, oké, okay, maak je verhaal ook maar eigenlijk af.
5: Ik ben gisteravond thuis geweest.
0: Ja, bij thuis?
5: Ben ik vanmorgen vertrokken, heb gelost in een bos. En ja. Heb ik in de Moerdijk weer geladen van Ravels.
0: Ravels.
5: En dan, ja, die ga ik zo meteen lossen. Dan ben ik rond een uur of, even kijken hoor. Dan ben ik rond een uur of 12.
0: Nou,
5: en dan ga ik een ijzermond weer volzetten voor best vanmorgen vroeg.
0: Mijn best.
5: Ja, dat is een verrassing, maar er zit verder niet veel langs de weg meer. Dus ik denk dat vanavond daar veel wordt. Maar we gaan het afwachten. Dus.
0: Bekend plekje.
5: Een mooie uitzending van.
0: Ja, doen we.
5: Iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, fijn dat jij er wel weer live en kicking ook bij bent, André Wasselaar. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. En daarna Harold Melvin en de Blue Notes.

0: Wat een lekker plaatje, toch? Ella Langley en Choosing Texas. Ja, die van mij, mijn vriendin, vrouw, die zit daar op dit moment. Die heeft het huis van de familie Ewing bezocht. Ik heb de foto's gekregen, geweldig om te zien. En vooral het zwembad waar al die mooie dames lagen. Ja, GR die was er ook altijd bij en Bobby Ewing en zo. Maar goed, die waren er nu niet. Maar ze is daar op dit moment. Best wel bijzonder eigenlijk. Met 7 uur tijdverschil. Dus ik kan alleen maar zeggen, schat, slaap lekker op dit moment. Ik zei al, Harold Melvin en de Blue Notes, die hoor je niet nu. Maar zometeen wel naar het nieuws en verkeersinformatie van de ANWB voor Europa.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Duitsland is de A40 Essen richting Dortmund afgesloten bij Bochum vanaf 11 september 9 uur 's avonds. En dat duurt nog tot 25 september 5 uur 's ochtends. De A44 van Essen naar Düsseldorf is vanwege werkzaamheden dicht bij Hettersheid. En dat duurt nog tot half oktober. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel grote kans op file bij knooppunt Machelen. Dat is de aansluiting met de ring van Brussel. Door herstelwerk is er maar één rijstrook open en dit duurt nog tot 26 september. En in Zwitserland is deze week de A2 Basel-Chiasso 's avonds en 's nachts dicht bij de Gotthardtunnel door werkzaamheden. Afsluiting is in beide richtingen, steeds van 10 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. En in het weekend is de weg gewoon 24 uur per dag open.
0: Nou, dat is positief, zeg maar. Als je er maar wel mag rijden, natuurlijk. Zo niet in je uren zitten, je weekendrust moet pakken. Maar goed, dat even terzijde. Dennis, dankjewel bij de ANWB Verkeersinformatie voor Nederland. Het rijdt nu goed door. Ik kan zo wel weer anders zijn. Maar heb je zelf iets gezien wat onderweg zeker interessant kan zijn? Mogelijke vertragingen die er komen, wegafsluitingen. Voor de collega's die ook onderweg zijn, laat weten aan Van Beter. Messenger, Bob van Beter natuurlijk. En anders via mailtje bob@kbcradio.nl. Met ook de gewone, reguliere post en de bijdrage van jullie onderweg.
2: Onderweg met Bob van Beter.
0: 891 op de middengolf en 1008. Niet te vergeten.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Hier is de rechte rijstrook dicht. Dan naar de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en afrit Rotterdam Centrum doe je er 10 minuten langer over.

0: Oh ja, 1973, Harold Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. Ik ben zo blij om weer bij jullie te zijn. Alhoewel, als ik sommige berichten zie, dan denk ik echt van... ja, jongens, ik kan er ook niks aan doen dat we gisteren niet konden uitzenden. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik zette de boel aan hier. En eigenlijk staat het wel dag en nacht aan in mijn geutoyeerde studio. Maar het wilde niet meer. Soms, ja, dan zijn dat... helaas van die digitale dingen waar je geen reet van snapt. Het doet het wel of het doet het niet. Dat is digitaal. Het zijn 1 en 0. Nou, dit waren allemaal nullen gisteren. Displaytjes die niks meer aangaven en zo. Knopjes waar je niet op kon drukken. Ik denk, nou, de stekker eruit en weer in. Nou, dat zette ook geen zolen aan de dijk inderdaad. Ja. Goed, ja. En dan krijg je allerlei opmerkingen van... zou die er wel zijn, zou die er niet zijn? Ja, we werken nou samen natuurlijk met Den Haag Totaal, Hollands Ballet en Paddelgaande Radio. Ja, dit kanaal van Gerrit is ook wel leuk trouwens. Daar kom ik dit nu even op tegen.
1: Brik, brik, brik, brik.
2: Ja, breker, zeg het maar.
1: Ja, met Bob hier. Kun je me verstaan?
2: Nee, Bob, het klinkt heel kak. We kunnen je toch steeds niet verstaan.
1: Dat meen je niet, hé. Moet ik alweer een nieuwe zender gaan kopen?
0: Ja.
2: Ik hoor net dat je een nieuwe zender moet gaan kopen.
1: Meen je niet, hé.
0: Ja, heerlijk hoor. Met een smile op de mond natuurlijk. Ja, dit programma is er ook via Hollands Ballet Den Haag Totaal en Baddengaanderadio.nl. Het handigste voor mij is om te reageren eventjes nu hier bij KBC. Dan zie ik het meteen op het beeldscherm binnenkomen. Maar ik vind het wel hartstikke leuk hoor. Onderweg, goed dat je er bent. Harley is er ook bij vanuit Brisbane. Die is niet onderweg. Die ligt heerlijk op zijn veranda. Een beetje, ja, het is lente daar geworden. Hè? Dus de temperatuur gaat de hoogte in naar 80 graden Fahrenheit. Hè? Dus ze werken daar trouwens in Celsius gewoon. Gisteren las ik al eventjes in de mailbox dat Stefan onderweg is vanuit Spanje naar Frankrijk, Rouen. En dan adressen ging laden in Brussel en dan door zou gaan naar Nederland. Nou, intussen is hij in Nederland aangekomen. Stefano Vergoeven, woonachtig en werkend normaal gesproken in Spanje. Zo af en toe komt hij dan toch weer naar Nederland toe. Ja, leuk. Nou, goedemorgen. Ja, dat kan ik nog wel zeggen. Goedemorgen is nog eventjes. Gisteren was hij jarig. Ik heb hem gefeliciteerd. Via mailtje ging dat dan wel. Niet op de zender, maar nu dan wel nog van harte gefeliciteerd, Highwayman. Peter van Noord is vandaag 60 plus 1 dag. Mooie leeftijd, Peter. En mooi dat jij er weer bent. Zo schrijft hij vandaag. Ik ben lekker nog een dagje vrij. Heerlijk in de tuin met een bakkie zwart erbij. Dat bevalt mij goed. Helaas heb ik jouw gebak gisteren gemist. Maar dan kom ik wel een keer opvreten bij, hoor. Gerber is onderweg. Ja, ik zie dat hij binnen is gekomen. En, wat leuk, Henry. Henry Bouwmeester van Henry Bouwmeester Transport. Gezellig dat je er bent. Die zegt, hey Bob, morgen, we hebben twee nieuwe luisteraars. Nieuw. Collega's Henk-Jan en André. Niet te verwarren met Henk-Jan Polder van MRC. En André Wassenaar, die je net bijvoorbeeld... Nee, zeker niet. Dit zijn echt nieuwe collega's, nieuwe luisteraars. Jongens, goeiemorgen. We genieten volop. We zijn onderweg naar Denemarken. Kijk eens aan. Dankjewel voor het sturen van je berichtje, Henry. En voor het promoten van dit programma. Dus hartelijk welkom, dat zeg ik dan tegen deze twee nieuwelingen. Nou ja, nieuw. Zijn al een tijdje op de aardbodem. Henk, Jan en André. Gezellig dat jullie er zijn. En als je wil reageren via Messenger of via mail... bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beter... dan een keertje. Vind ik wel leuk. En Henry heeft het al gedaan, dus die is mooi op onderweg. Jopio is jarig. Niet Jopio, Jopio is jarig voor de duidelijkheid. Feliciteren maar voor mij, zegt Sandra. En ja, komt er nog eventjes bij met een berichtje ook zometeen hoor, dat is leuk. Arjen is er ook bijgekomen. Gelukkig weer een live and kicking. Oude soldeerboutridder. Hey. Ja, kon dat maar hè. Kon je maar zelf een beetje lopen knutselen met een soldeer. Dat kan ik redelijk. Met een nadruk op heel erg redelijk. Heel erg slecht dus eigenlijk, kan ik ook zeggen. Of de soldeerbout was niet heet genoeg, of ik had verkeerde tin en zo. Maar als ik wat aan elkaar moest solderen, dan waren het altijd hele dikke klodders. En dat was nou net niet de bedoeling. Ik ben ook van de MTS, de middelbare technische school, afgegaan in het tweede jaar. Ik denk, dit is toch niks voor mij. Laat mij maar reclamespotjes inspreken en radioprogramma's maken. Dat was ik toen ook heel erg slecht in, maar minder slecht dan het technische gedeelte, zeg maar. Lekker hoor, Arjen, dat je er bent. Gezellig. De MRC-mossel is natuurlijk alleen maar de mossel geworden, want die is lekker met zijn Miranda op vakantie. Hé, je bent weer live vandaag. Even een groet hier. Parga is helemaal rustig, Griekenland. We zitten lekker op het strand, heerlijk weer rond de 30 graden. En de tuinman, die is vandaag geland hier, maar ik heb hem nog niet gezien. Ja, die had al vroeger een ochtendvlucht, dus, zeg maar. Maar die zien we vanavond wel weer. Dan gaan we lekker apparatieven. Lekker eten, lekker drinken. Helemaal voor elkaar naar Parga. Het Griekse Parga is the place to be. Het is ook helemaal niet druk, zie ik hier, deze foto. Er zijn nog heel wat bedjes over, dus je hoeft niet naast de tuinman te zitten, Luc. En Miranda, maar die gaan wel met de tuinvrouw overweg, hè? Dat zit wel goed, ja. Ja, het zijn wel vrienden geworden van elkaar. Dankzij onderweg, hè? Ja, leuk. Mooie foto's trouwens, dat Parga is toch wel mooi. Ik dacht dat het zwaar onderontwikkeld was, maar ik zie hier toch wel leuke plaatjes eigenlijk. En dan, fijne vakantie. Doe ze maar de groeten, die tuinman en tuinvrouw straks, hè, vanavond dan. En dan, alsof Griekenland de place to be is, je kunt op veel plekken terechtkomen. Bijvoorbeeld op Kreta of op Kos. Ja, Stegeman. Daar houd ik van. Ook van Nicole trouwens, Elwin. Goedemorgen Bob en alle onderweg vriendjes. We zijn er even tussenuit, Nicole en ik. Naar Kos, Griekenland dus. Maar we luisteren uiteraard wel mee. Dat is je geraaien, zeg hé. Mij een beetje in de steek laten in Nederland. Heb je nog koffie en een cappuccino voor ons? Nou, wat denken jullie? Ik denk dat jullie weer voor een café frappé gaan, denk ik eigenlijk. Want geen café frappé, maar wel een kipsaté. Oké. Ja, maar dat regelen we allemaal, hè? Vanaf 12 uur. En dan is het bij jullie al 1 uur. Je zult wel honger hebben, kan ik me voorstellen. Die Grieken lopen een end voor. Ten aanzien van dit, hè? Want voor de rest is het nog steeds baden in weelde in Griekenland van ons geld. Weet je nog wel hoeveel geld we hebben gegeven? Miljoenen. Dat zou een keer terugkomen. Nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik dan. Het is ook nodig om jullie een beetje te onderhouden daar. Nicole en Elwin, fijne vakantie ook voor jullie. Marcel Soeverein, van de week heb ik nog What is Love laten horen. Want jouw vrouw vond het leuk voor, om aan jou aan te bieden. Want die is er van tussen, die is er even met vakantie. Jij moest thuis blijven. Maar dat geeft niet, wel gezellig. En je bent erbij, we zijn er weer bij. En heerlijk om met dit nummer te openen. Toto Africa. De buren waren niet blij. Jammer voor ze, Elwin. Marcel. Marcel zit in mijn hoofd. Marcel Soeverein. Onderweg op KBC Radio. Ik zit in een wat te denken. Ja, poeh. Bob Dubbelop. Moeten we het ook nog even over hebben zometeen. En de muzikale ketting niet te vergeten. We zijn afgelopen maandag daarmee gestrand bij het nummer Ring My Bell van zangeres Anita Ward. En daar mogen we vandaag weer mee verder gaan. Dus als je een belletje rinkelt, dat je denkt van hey, ik weet een leuk plaatje aan te sluiten met een woordje uit de titel. Ring my bell. Of een andere Anita. Of Ward, de Ward Brothers. Die heb ik pas nog gedraaid volgens mij trouwens. Dan Trusted Bridge. Ja, wel. Kom er maar mee. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Chippy stuurt nog even een foto. Nog een foto? Oh nee, dit is dezelfde foto. Nee, niet dubbelen. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou, Jos de Zilker zat vanmorgen in Novara. Daar heeft hij de boel een beetje achtergelaten. Zwitserland inmiddels bereikt. Ja, morgen Bob. Nou, gezellig dan. Lekker voor elkaar. En nog dank voor het zagen. Even buiten de uitzending om geweest. Maar daardoor zijn we wel in het tweede deel van deze werkweek aangekomen. Dus dat is hartstikke fijn. Jeroen Schild. Ja hoor, goedemorgen. Ik ben er weer bij. Ja, jij durft niks meer in te spreken in het kader van ben je er wel? Nou, ik wel. Jij ook weer zo live en kicking. Ja, die autootjes van vroeger, hè, dat waren de Dinky Toys. Niet kapot te krijgen. Nee. Alhoewel, ik heb het toch wel voor elkaar gekregen om sommige autootjes het dak in te deuken, hoor. Al door erop te gaan staan. Waarom, weet ik niet. En vroeger had ik ook een rare mentaliteit om heel veel autootjes, die vond ik leuk om ze vol te stoppen met klei. Nou, klei en Matchbox en CQ-auto's. Nou, later dat heb ik niet meer, maar toen als kind wel. En Dinky Toys, die ging gewoon helemaal vol stoppen met gekleurde klei. Leuk, joh, hé. Gaat er nooit meer uit. Ik was raar vroeger, hoor. Of moet ik zeggen, ik was vroeger ook al raar. Dat kan ook, ja. Nou, nu doe ik dat niet meer in ieder geval. Oh, heerlijk ja. Stefan is erbij, hoor. Hij heeft vanuit Oeischot een berichtje. Morgen om 2 uur los in Miranda de Ebro. Nou, dan moet je de gas op de plank geven zometeen. Anders ga je die halen. Maar fijn, Stefan, dat je luistert en dat je even de, zeg maar, het onderwerp actualiseert van even binnenkomen hier bij KBC Radio. En Gerbert dan, Bob, fijn dat je er weer bent. Helaas nog steeds wel vaak uitvalt tijdens het luisteren via de TuneIn-app. Ik hoor dat niet vaak, moet ik je zeggen, dat het gebeurt. Dus misschien moet je gewoon even een andere app gaan nemen, Gerbert Brouwer. Maar ik luister via de website en dat gaat gelukkig prima. Nou, oké. Onderweg naar Amsterdam en heb je dan soms het liedje Als de zon schijnt? Nee, heb ik niet. Van ons alle Koos Alberts op de site. Oh, ik dacht van André van Duin. Als de zon schijnt. Ja, die zal ik ook wel hebben. Is wel even lekker. Bakkie en Tosti, altijd welkom. Machos gracias. En de groeten uit Leidendorp. En een mooie dag allemaal van GB Gerbert Brouwer. Ja, dat denk ik alleen maar.
3: I love you.
0: Dat zei ik net ook al. Maar. Ja, wat gaan we dan doen voor Bob Dubbelop? Welke artiest zetten we dan in de spotlight? Ik heb al wat suggesties al gezien intussen. Dus eens even kijken zo meteen dan.

bij dit soort dingen, covers zijn dit, denk ik altijd van... wat is het origineel ook alweer? La la la la la la la. Heel spulletje bij elkaar. Het nummer heet dan China. Ja, er wonen er veel, hè, Chinezen, dat is waar. Danny Janky noem ik er maar één van. Carol G niet te vergeten. Onderweg op KBC. Zo doen we zo meteen. Dan inderdaad Bob dubbel op. Ja, zeker. Twee platen van één en dezelfde artiest. Wie weet, Hannes, gaat het er wel worden. Of misschien ook niet. Natuurlijk Bob. Onderweg is, we zijn er weer bij vanuit Bladel. Daar heb ik geladen. Ben ik nu onderweg naar het 80-departement. Dat is het 80ste departement. Dompierre-sur-Oti. Ik ren nu bij La Bassée. Met dubbel E en een streepje erop. Anders weten die Fransen niet dat het E moet zijn. Bob dubbel op in het kwadraat. Een meisje voor altijd, een meisje voor eeuwig. John Spencer, dat is wel leuk, maar ik heb hem niet klaargezet. Maar ik vind het wel leuk. Pierre Carter mag ook. Ja, ga nooit weg zonder te groeten, zeg. Hannes, Tom Trans, dankjewel voor je bijdrage. Ik ga er niks mee doen vandaag. Nou, misschien ga ik wel een nummertje van vader Bram laten horen. Of iets van John Spencer, maar niet dubbel op in elk geval. Gerben, duimpje gestuurd, krijg van mij een Bluetooth duimpje terug. Want ja, dat hoort nou eenmaal zo. Is erbij vandaag, onderweg voor Jan Krediet. Jean Krediet. En Erik Nijhoff in Canada was er gisteren bij. Maar ik niet, niet alive en kicking. Ik zag met leden ogen al die berichten binnenkomen. Toen dacht ik, ja, ik moet toch even door. Maar ik kon geen uitzending maken. Maar vandaag wel, goedemorgen. Je bent er vroeg bij, Erik Nijhoff in Canada. Newfoundland. Doe maar eens even een bakje. Ik zat op de kaart mee te kijken toen mijn vriendin, vrouw zeg ik altijd maar, dat hij over Groenland vloog. Ik denk dat is het land van Trump, ook al. Ja, heeft hij allemaal alles ingepikt en over Canada. En toen zag ik inderdaad waar het allemaal lag, dat Newfoundland en zo. Leuk! Ja, nou, dus zij is er boven langs gekomen afgelopen maandag. Ze heeft gezwaaid, maar je hebt niet teruggezwaaid, Erik. Maar dat geeft niet. Natuurlijk niet. Geintje. Maar ze was er wel inderdaad. Ja, onderweg naar Texas gegaan, daar ga je boven langs met het vliegtuig. Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven. Oh, de beste buschauffeur van Eindhoven die zich ook meldt bij deze. En we hebben er nog eentje van Michel die we nog even kunnen meenemen. Oh nee, daar is Bob weer, zegt Kees van José en Buk. Gelukkig maar, hè. Ja, wat een toestand allemaal. Michel van Vandoren heeft een zonnig rondje Limburg te gaan. Gisteravond nog één gelost en nog twee te gaan van de 8 klanten. Dus om even terug te komen op vanmorgen bij jou, Radio M. Je speelgoedvrachtwagens bleven altijd vol met lading, klei. Werd natuurlijk hard, ja zeker ja. En ook als het niet hard werd, kon het er nooit meer uit. Niet uit de personenwagentjes van de matchbox en zo. Lachen, men is zo'n halve eeuw verder met leven. Dat dan weer wel. Groeten vanuit Maasbree. Oh ja, Michel zou even kijken of het huis van de tuinman er nog wel zou staan. Richting 12 uur. Met Samuel Welten. Twee keer achter elkaar. Echte liefde is te koop en dansen met de duivel. Bob dubbel op. Ik zag

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je 1 kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over.
4: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

0: Alle credits voor eigenlijk natuurlijk de hele band, de Eagles. Maar eigenlijk het bijzonder voor Don Henley. Die zong dit nummer, Wish You Were, in de 72. Onderweg op KBC. Goedemiddag. Voor de meesten onder ons, sommigen hebben het nog ochtend, hè? Ja, de Canadezen bijvoorbeeld. Ja, daar schiet het niet op. Want dat... Nou, het schiet al. We zijn inmiddels weer een uurtje verder natuurlijk sinds de start van dit programma.
1: Ja.
0: En de jongens zijn erbij, hoor. In Newfoundland bijvoorbeeld. Onderweg op KBC. Ja, ik durf niet meer te zeggen zoveel mogelijk dan maar. Een live en kicking radio. Voor je het weet, ben je er niet meer een dagje. En dan nog een dagje erachteraan. Ja, het is niet anders. Nou, oké. Ja. Zo leuk is dat ook weer niet. Nee, helemaal niet. Ja, er moet nog behoorlijk wat gesleuteld worden aan deze studio. Dat wil zeggen, de studio zelf is goed. Maar ja, er moet qua onderhoud is het ook niet echt. Het is een beetje, ja, op is op een gegeven moment. Hè? Dan is apparatuur een beetje versleten. Als ik je vertel dat zo'n mengtafel die we hier hebben staan... in de originele vorm, is wel even geleden hoor, 100.000 euro kostte. 100.000 euro, zeg. Daar heb je een goede vrachtwagen voor. Goede truck, zeg maar. Nou ja, een beetje goede deal maken. Maar ik bedoel, ja, dat is inmiddels... afgeschreven, maar voor mij nog niet. Dus wat mij betreft kunnen we er nog wel even tot het 80ste mee door. Maar toch is dat niet het geval, dus moeten nieuwe dingen komen. Er staat hier al het een en ander, maar... Ach, en een beetje... With a little help from my friends, zeg ik dan, moet het allemaal wel gaan lukken. Ach, je moet een beetje investeren, zeg maar, in de toekomst. En de toekomst, ja, heeft dit programma wat toekomst, vraag je af. Ja, natuurlijk ben je... Tuurlijk heeft het programma toekomst. We gaan gewoon door. Ja, dat is wel de bedoeling in elk geval. Net als jullie kilometers maken. Hé, het eerste uur hebben we gehad. De tweede uur te gaan met jullie berichten. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Hannes komt wel een keer goed, hè? Met Pierre Kartner bijvoorbeeld. Of met Koos Alberts of wat dan ook. Huh? Huh? Ja, Jimmy Smith. Ik versta er geen baal van. Maar geef niet, we kunnen weer doorgaan. Hé, hey, Dennis Kiss er ook, wat leuk. Dennis van Hoort, waar dan? Fijne uitzending geweest vanaf de Vlaghout-Touwen Autobaan. Je komt zo de S10 binnen. Niet te verwarren met zangeres S10, dat is weer een ander natuurlijk, ja. Al is het, ja, het is hier behoorlijk aan de gang. Ik zit even te kijken, druk dus inderdaad, hè. En waarom is die linkerbaan afgesloten, of komt dat bij elkaar? Nee, dat is weer werkzaamheden natuurlijk, hè. Die Vlaghout-Touwen Autobaan toch altijd, ja. Denneske, dank voor je fotootje ook. Met een webcam automatisch gemaakt. Anders ga je weer mensen krijgen die zeggen... dat mag helemaal niet tijdens het... Precies, doen we ook helemaal niet. Zeker niet. Even een koekje met een koffie. En de tosties vliegen onder mijn deur de deur uit. Ongelooflijk, die kantinejuf die sweept ze zo naar jullie toe. Ik verzorg de koffie. En de koek komt van aviateur Jeroen. Niet nu, maar... Die heeft een pallet gebracht laatst nog, dus dat is wel goed. Hij is erbij, een duimpje omhoog voor Jeroen van Rode van mij. Een duimpje terug, kijk eens. En dan Edwin Tempelman. Ja, ik hou ervan, Stegenman, dat zeg ik altijd als grap. Met zijn wederhelft. Lekker op kos, dan gaat hij los. Maar Edwin niet, Edwin Tempelman. Ook daar hou ik van. Edwin.
2: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
2: Bob, wat leuk dat je er weer bij bent.
0: Ja, toch wel, hè? Ja.
2: Helemaal fantastisch.
0: Gelukkig maar.
2: Ja, we hebben je gisteren wel gemist.
0: Al wel.
2: Ja. Maar je was er toch bij, op ja. Gerritsen radio.
0: Ja, leuk is dat, hè? Geinig, hè?
2: Ja. Ik weet niet of je alles hebt kunnen luisteren, maar...
0: Nee.
2: Ja. Leuk. Maar je bent er weer bij, ja. Dat is mooi. En dat blijkt maar weer dat wij als chauffeurs zijn in de transportsector, zeg maar...
0: Ja.
2: En jij als radiomaker hebben we toch iets gemeens. Ja.
0: Gemeen?
2: Ja.
0: Wie is gemeen?
2: Het is en blijft... Een mechanische sport. Kijk, bij ons, bij die auto's of wat dan ook... Dat kan ook wel eens iets stuk gaan, hè?
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Nou, maar bij jou ook.
0: Duidelijk.
2: Het is, hij blijft, een mechanische sport. wat ben ik aan het doen, Bob?
0: Ja, vertel maar.
2: Ik ben bijna in Grevenbroei.
0: Ah ja.
2: Dan gaan we van die kant-en-klare units laaien.
0: Alweer?
2: Samen met Dick Wivercheck. Ja.
0: Oh, Dick Wivercheck, ja.
2: Ik noem hem eigenlijk Dickie Derricks.
0: Oh ja, is het zo?
2: Zijde. En... ja, dan gaan we mee naar Bremen toe om morgen vroeg te lossen. Dus als je nog een lekker bakje koffie hebt, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, natuurlijk heb ik dat.
2: Met een lekkere scheut. Iets van Kensington of zo. Dat is wel leuk, hè?
0: Vind je het leuk?
2: Bob, fijn dat je er weer bent. Groetjes. Hoi, hè?
0: Hoi. Dat is een typisch Twent, hè? Hoi, hè? Nou ja, het is ook Drents eigenlijk. Hoi, hè? Dat is ook wel leuk. Ja, dat ken ik nog van jaren geleden. Trouwens, dit programma is al 21 jaar onderweg met jullie. Dus ik ken het eigenlijk ook van jullie. Ik weet niet meer wat vandaan komt. Hoi, hè? Hoi.
1: Hoi.
0: Nee, ik weet nog wel dat ik in Lelystad kwam wonen. En dat is lang geleden, hoor. Dat ik met mijn ouders emigreerde, zeg maar, vanuit Amsterdam naar het pittoreske Lelystad. Waarvan ik dacht, wat een stad. Wauw, leuk, groot allemaal. Het bestond pas 13 jaar. Dus zo'n grote stad was het helemaal niet. Maar, ja, maar veel mensen ook van het oosten van het land. En ik vond het allemaal leuk, want dan was het heel vaak... Hoi, hè? Hoi. Ja, dat deden in Amsterdam niet. Dan zei elkaar niet eens gedag, geloof ik. Dat is echt een rare mentaliteit ook daar. Goed, de Randstad. Ik vind het leuk om er wel eens te komen. Maar nog leuker om weer de rust in te gaan. En ik moet je ook zeggen... Met de stek waar ik nu zit, ook al werkt de apparatuur niet altijd... dan denk ik, ja, ik kijk uit over het water, ik zie de bomen, ik hoor jullie. Nou ja, hè. En dat op de verjaardag van Joop van Zijdelaan Stolwijk. Wat willen mensen nog meer? Joop en Monique lekker met z'n tweetjes al 7 maanden met de camper onderweg, volgens mij. Het idee dat ze heel lang al weg zijn. Dus even kijken, Barry is er ook bijgekomen. BB, Barry Bennebroek. Ja, ik zag net je bericht. Ik ben een dagje te vroeg. Hannes... Die wil ik even feliciteren, alvast. Oh, Hannes Morgenjarig. Ja, zijn plaatsgenoot. Dit is waar, ja. Zummeren, jongen, zummeren! Hannes is nog niet jarig, hè. Is morgen pas. Okay. Nou, dan doen we de felicitatie morgen. Hannes, ben je er wel morgen? Dan kunnen we je morgen heel graag even feliciteren in onderweg. Het is vrijdag vandaag. Morgen overigens wel een hele debiele dag wat dat betreft. 9-11. Dat is waar, hè? Ja, morgen is het 25 jaar geleden, de aanslagen in de Verenigde Staten. We denken 9-11 vaak van, oh, dat is 11 september. Nee. Dat is het wel, 11 september. We denken vaak 9-11, dat is 9 november, maar dat is niet zo. 11 november is iets geks bij ons, maar 9 november niet. Nee. Het is vandaag de 10e, morgen de 11e, dus 9-11. Voor de Amerikanen, die beginnen altijd eerst met een maand. Ja, 25 jaar geleden, zeg. Hey. Wat een gekkigheid was dat toen, zeg. De wereld in shock. Zeker weten, ja. Eens even kijken. Jeroen Schild, die hebben we nog niet gehoord vandaag met zijn Dinky Toys. Goedemorgen, Jeroen. Middag.
3: Ja, goedemiddag, Bob. Alle luisteraars, ik ben er ook weer bij.
0: Wat snel, ja. Praatje. Rustig, rustig.
3: De eerste uur heb ik volledig helaas moeten missen.
0: Oh, ja. En dat was zo verschrikkelijk leuk, Jeroen. Die kan je vertellen. Nou, zal ik even de highlights opnoemen? Nee? Ja, oké, dan niet. Vertel.
3: Ik kwam mijn barleven aan mijn bedrijf en daar werd ik met dezelfde vaart weggestuurd. Als de gesmeerde bliksem weg. Maar ja,
0: ja, gelijk,
3: ik moet natuurlijk wel even kunnen keren. Want er waren ambtenaren.
0: Oh ja, joh.
3: Van de Pruvung. Ja, oh. Die gingen even proefjes doen en weet ik het allemaal. Er mochten absoluut geen Nederlanders komen.
0: Oh,
3: ja. Hè? Ja, ja, Tom was natuurlijk al verschiet, hè, met die gele platen.
0: Ja, ja.
3: Ja, oranje hoedje op, dus nou ja, naar een ander adres gestuurd. En daar zijn we net leeg en schoongespoten. En nou ja, even de pauze volmaken en dan knallen we hem zo naar Rossau.
0: Ja, Rossau?
3: Ja, een uur verderop. En dan gaan we een bakje stro laden en dan gaan we richting Hollandia.
0: Oh ja, ja, nou, vrijdag gisteren, weer.
3: Hebben we het niet meer over, hè, Bob?
0: Ja.
3: Geeft niet. Kan ook allemaal gebeuren. Het is helaas pindakaas.
0: Ja, kloten, ja. Ja. Dus, ja. Maar we zijn er weer.
3: Gelukkig ben je er weer. Vanmorgen was ik er ook weer even bij, dus ja, was wel even leuk.
0: Ja, vond ik ook. Dat denk je toch, man.
3: Maak er een mooie uitzending van. En als dan te Corrie misschien nog een tosti hamkaas hebt met een beetje curry
0: on the side. Ja, dat doen we.
3: Even anders als mayo. En dan spreken we elkaar snel weer. Kutjes. Hoi, hoi.
0: Hoi. Hoi. Hoi, hè. Ja. Ja, nou, ik zeg maar zo met die apparatuur. Er wordt het een en ander aan geknutseld dat het eventjes blijft draaien. Maar dat weet je niet. Het is software en hardware. Op een gegeven moment zegt de hardware, boom, ik stop ermee. Of de software zegt, knal, ik doe het niet meer. Maar een weekje of twee. Het is een en ander nieuw besteld. Dan moet het allemaal wat stabieler draaien. Echt, ik heb het idee dat ik het niet... als je ergens niet op kunt vertrouwen, is het echt heel vervelend. Ik heb nog altijd een Tesla. Niet. Die doet het ook niet. Ja, met een stekkertje. Dus het schiet ook geen drol op. En nu ook deze studio nog. Terwijl het dan echt wel een goede studio is, maar ja, nou ja. Niks heeft het eeuwige leven, zo is het maar. En Gerrit, de Winnetoe, zegt... Hey, de stem van onderweg is weer terug. Welkom, Bob. Dankjewel. Ik ben toen al vakantie, tijdens van de Andrie, denk ik dan. Bob Dubbelop, heb je gehoord? We hadden 2 keer voor 12 uur muziek van Samuel Welten. En voor de ketting gaan we zo meteen verder met Ring My Bell van Anita Ward. De opvolger van dat nummer. Hoort je uit de titel? Een andere Bel, een andere Anita. Je mag het zeggen. Messenger Bob van Beter, Bob@kbcradio.nl. De Viking is...

0: Ik gotta go to school.
1: Ja, wij gingen het altijd meerappen in 86. Ik zat toen ook al bij de radio. En als de microfoon dan niet open was, deden we dat. Maar ook DJ's die dat wel deden. Ook discotheek vriend Camille bijvoorbeeld, die op zaterdagavond altijd zijn show doet. Die stond in de discotheek in Baren, in de Old Inn, stond hij echt dit altijd mee te rappen. En trouwens ook Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. Geweldig. Oh, holiday. De tuinman is ook op vakantie. En Luc en Miranda Segers ook. Die zijn lekker aangekomen in een paar dagen geleden al. Afgelopen zaterdag zijn ze geëmigreerd, wil ik zeggen. Die zijn gevlogen naar Parga. Maar de tuinman is inmiddels ook aangekomen. Die stuurt even een fotootje door. Hey, hallo Bob en onderwegjes. We zijn op de bestemming in Parga. Proost. Fotootje van de tuinvrouw en de tuinman. Rudy, sorry, ik noem je gewoon tuinvrouw, omdat Martien dat altijd doet. En tuinman, jullie zien er goed gekleurd uit en nu al uitgerust. Ik vind het wel bijzonder eigenlijk, terwijl de vakantie nog moet gaan beginnen. Dank voor de foto en gezellig en ook geweldig dat jullie er zijn. Daar op Parga en de radio aan hebben staan. Ja, het is al lang weer middag bij jullie geworden natuurlijk. Bij mij ook, maar ik heb het nu 7:30 en bij jullie is het al 1:30. Proost, zeg ik dan. Jammers. Ja hoor. Post zometeen weer. Messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Hartstikke gezellig natuurlijk. Het weeroverzicht voor Europa ga ik je voorschotelen. Ook dankzij Harry Abroad. Down Under in de lente in Brisbane. Het weeroverzicht voor Europa, hè, voor de duidelijkheid. We starten altijd in België. Met vanmiddag wel een afwisseling van de stapelwolken en zon. Met 18 tot 21 graden als maximaal voor uitzicht. Nou, daar zit je ongeveer al op dit moment. Stapelwolken gaan voor vanavond en voor een groot deel verdwijnen. Heldere periode en wolkensluiers 13 tot 15 graden in de avond. De nacht gaat naar beneden 8 tot 10 graden. In Hoog-België en 11 tot 14 graden in de rest van het land. Morgen, 9-11 dus. In het westen geheel bewolkt van België. Er valt ook wel wat regen. In het binnenland is het nog wel een tijdje droog af en toe. De zon erbij 10 graden in het oosten, 14 aan de kust. En de temperatuur gaat langzaam maar zeker de hoogte in. 18 tot 21 graden Celsius. De wind is noordelijk, noordwestelijk een beetje eigenlijk aan de kust van België. De dag gaat de regen zich in de loop van de avond, morgenavond, verplaatsen. En dan zaterdag, zondag, maandag, even heel kort. 19 of 20 graden aan zee zaterdag. En voor de rest 21 tot 23 graden. En zondag gaat of, ja, maximaal 22. En ook maandag staat op het menu hier 22 graden maximaal. Niet zo'n heel gek vooruitzicht voor België. Nou, laten we Zuid-Europa opzoeken. Waar komt Jos vandaan? Hij is in Zwitserland, nu komt uit Italië. Er zijn meer mensen daar die er nu zijn en daar vandaan weer gaan komen. Code oranje vanwege zware regen- en onweersbuien op veel plekken in het noorden van Italië. En vooral rond Toscane, de Alpen, maar ook Milano en Torino. Kan veel regen in korte tijd terechtkomen. Afzakken naar het zuiden van Italië. Ja, zonniger al. Begint bij ver voor Rome al, hoor. Met zonnig weer. Sicilië ook. Sardinië eerst droog. Flink warm. Temperaturen 30 tot 34 graden. Maar er trekken de komende dagen, dus in het weekend ook, zware buien langzaam maar zeker over het midden van het land. En in het zuiden, ja, dan blijft het meest zonnig en zomers. Hoge temperaturen. Dus Rome wordt trouwens ook weer 30 graden, zie ik hier, in het weekend. Voor Spanje geldt langs de oostkust nog wat buien. Vooral of vandaag rondom Barcelona en Valencia. Code oranje, omdat er veel wateroverlast op kan treden. Hagel ook en zware windstoten mogelijk zijn. Hey, mijn zoon en zijn vriendin zitten op de Balearen. Daar is het oppassen geblazen met lokaal veel regen en gevaarlijk onweer. Ik zal hem zo even appen. Maar ja, heeft hij niet veel aan, want dat weet hij ook wel natuurlijk als hij daar zit. Hij heeft een auto gehuurd, had beter een boot kunnen huren, denk ik dan. Goed, vanaf het binnenland tot in het westen overheerst juist de zon in Spanje. Op het vasteland is het droog. Madrid 28 graden vandaag. In het zuiden ligt in Sevilla 34 tot zelfs 36 graden Celsius. Buien aan de Middellandse Zeekust die trekken langzaam maar zeker weg. Italië krijgt ervoor te kiezen. En dan breidt in Spanje het zonnig en warme weer zich uit met temperaturen tussen 31 graden op het centrale hoogvlaktedeel en 37 graden in het binnenland van de Extremadura. Het zit al in de naam. Extremadura. Madrid gaat ook weer koersen richting 33 graden Celsius. Voor Frankrijk geldt, ja, toch her en der wel wisselvallig weer. Vooral in het zuidoosten en de Alpen stevige regen- en onweersbuien. Ja, slechte weer trekt dan wel echt snel weg, hoor. Op veel plekken moet ik zeggen, wordt het wisselend bewolkt. Geregeld ruimte voor zon richting het zuiden en zuidwesten. Ja, dan gaat het weer warm worden met in Bordeaux tot 23 graden. En op Corsica 31 graden Celsius. Valt op zich wel.

0: kan de temperatuur oplopen naar 3 of 24 graden Celsius. Dan nog even die Alpen in. Ja, van het westen uit trekken die buien over. In de Alpen aan de zuidkant, met name Carinthië, geldt code oranje. Vanwege kansen op zwaar onweer, net als in het noorden van Italië. Hagel, lokaal ook veel regen. En in het oosten, Wenen, Burgenland, daar loopt de temperatuur op naar zelfs 31 graden vandaag. In de regio van Innsbruck wordt het door de buien maar 24 graden Celsius maximaal. De komende dagen blijft het in het zuiden bewolkt met af en toe regen trouwens. Even die Milka-koeien aan de kant, want ik ga even naar Zwitserland. Ja, niet helemaal, maar in het weerberichtje. Overwegend bewolkt, wisselvallig. Regionaal valt veel regen met ook onweer. In Ticino zijn de buien tijdelijk heftig, hevig kun je ook zeggen. 23 graden is de temperatuur in Lugano, duidelijk warmer dan aan de noordkant. Maar Bern en Zürich rond er maar 16 of 17 graden halen. Gaandeweg verdwijnen die zware buien. Uitgestrekte wolkenvelden en zon komen daar weer bij. Komende dagen wordt het rustiger in Zwitserland, zonniger na zomerweer met in de dalen veel temperaturen tot 25 graden Celsius. Heb ik het mooi voorgelezen of niet?
1: Dit is Onderweg. Bob van Beter.
0: Nieuws, weer, verkeer. De muzikale ketting sluit aan op Ring My Bell van Anita Ward. Ik heb wat suggesties binnen, maar je suggestie, als je het nog niet hebt gedaan, is welkom. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
7: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
8: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.
7: Radio Monique.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nu op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. En verder op onthoud op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er 10 minuten langer over richting de Duitse grens.
11: Brik. Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
12: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
11: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
12: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
11: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
12: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
11: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.

0: De professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Brug.
2: Ja, Brikke, kom maar.
1: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
4: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.

0: The Allman Brothers Band, 73 Rambling Man. Hij zit helemaal in de Top Gear tijd. Ja, dan moet je een ander tuintje hebben, dat weet ik ook wel. Jessica moet je dan hebben, maar ik vond dit wel even leuk om te laten horen. 1973. Ik zit nog even in mijn hoofd met Kensington. Om die nog even te laten horen. En ja, Hannes had ook wel suggesties, dus Pierre Kartner. Een Smurfenlied of zo, is misschien wel leuk van vader Abraham. Nee, trek je dat niet? Nou, dan doe ik het niet. Ja, ik bedoel, het kan bij mij alle kanten uit. Zelfs de goede kant. Nou, we zijn er weer bij, gelukkig maar. Wilco ook, die zegt... Koekoek. Bob, gelukkig. Het was echt kloten gisteren zonder jou tussen 11 en 1 uur. Man, man, man. En maar afvragen, waar is Bob? Niemand die ik sprak, wist het. Paniek in de chauffeurstent. Maar gelukkig, je bent er weer. En ja, Wilco heeft misschien wel een goed idee. Luister, is het anders geen idee om terug te verhuizen naar je oude huis? Daar werkt het prima. Ik heb eraan gedacht, moet je zeggen. Zojuist. En het antwoord is... nee. Ik moet er wel op lachen, eerlijk gezegd. Nu in het Helium samen met Brian Hack. Hack, ofwel kapitein Hoek. Ik heb hem vaker gezegd, luister naar Bob. Maar ja, Brian is een beetje eigenwijs. Doet hij nog steeds niet. Misschien nu eigenlijk wel. Lichte dwang. Ik denk het ook. Zeg maar dat hij een banaan krijgt of zo. Ja, weet ik veel. Ik heb een voormalig collega. Eigenlijk is het nog wel een vriend. Die woont in Friesland. Een onderbekoop. En bijna elk jaar, als wij jarig zijn... ik in maart op 7 maart en hij op 8 augustus, 8-8... geef elkaar een banaan. Virtueel dan wel. Ja, hij is daarmee begonnen ooit. Hele trossen bananen gaan er over de WhatsApp elk jaar. Voor de rest hebben we weinig contact, maar met René is het altijd goed. Als ik hem nu zou zien, na al die jaren, dan is het weer goed. Dan krijgt hij van mij een banaan. En ik van hem, dus raar. Maar misschien moet je kapitein Hoek ook wel eventjes een banaan aanbieden. Zeg maar, van Bob. Of van René, maakt niet uit. Vriendelijke groet, Bob, Wilco van de Groene Knuppels. Helemaal goed. Ik zit erin te denken, de Groene Knuppels, ja, natuurlijk, ja. Hoe zit het eigenlijk met de firma Matos uit Huissen vandaan? Nou, daar ben ik vroeger ook altijd luisteraars van. Matos Huissen. Noemden ze niet de Groene Knuppels, volgens mij. Nee. Nou, je hebt de Blauwe Knuppels, dat weet ik wel. En de Groene Knuppels in dit geval, Almelo. Bolk Almelo heb je ook nog, natuurlijk, ja. Ja. Ja, dat is hem. Oké. De Blauwe Knuppels heeft weer Pultrum, natuurlijk, hè. Voor de duidelijkheid. Geinig, hè. Zo knuppelen we door, zometeen de muzikale ketting. Daar moeten we wel wat mee gaan doen, mensen, gezien de tijd. 10:50. Anders komen we er niet doorheen. Dat wil zeggen door de tijd wel, maar ja, oké. Eerst wat berichten nog, de muzikale ketting. Hey Bob, goed nieuws dat je er bent. Ik ben zelf, zegt Edwin Rijmink, Edwin voor Tielbeke, bezig in Klaas in Aveen. Ik ga zo meteen laden voor Rotterdam. Dat is voor morgen, kan pas rond de middag lossen. Dus rustig andagie vandaag. Niet tegen de baas, zegt Edwin. Helemaal goed. Groetjes, fijne uitzending. Gelukkig dat de planner ook niet meeluistert, hè? Dat is belangrijk. We gaan even naar de Tukkertarsan. We gaan naar Robert Pieger. Hey Robert, goedemorgen. Want ja, oh nee, hij zit niet in Engeland, dat dacht ik even. Nee, hij zit in Duitsland. Bob, onderweg vrienden, vanmorgen ben ik begonnen in het Tecklenburgenland. Was leuk, hè? Ja, dat komen de vakantieherinneringen die ik met mijn ouders daar heb gehad, weer boven in het plaatsje Tecklenburg ook. We zijn er veel geweest. Wij sliepen daar ook bij de familie in... maar niet mijn familie, maar de familie Negatiet, zo heette zij. In de... ik weet die straten van die uit boven hier. Maar goed, net even buiten de dorpskern. Leuk plaatsje dat Tecklenburg. Beetje toeristisch, maar wel leuk. Nu weer gelost trouwens in Emsburen, dus waar praten we over? En dan doe ik een retourtje richting Oldenzaal. En dan is er weer een grote verrassing voor de rest van de middag. Ah ja, geef die laat je verrassen, Robert. Maar zo'n Duitser is er ook bij. Ring, ring, Abba, voor de ketting. Oh, wat een geinig idee. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Die ga ik doen zo, ja. Die ga ik zeker doen. Staat al klaar, Marcel, dus heel goed. En ook kun je wat van Hazes draaien? Want dat vindt de schilder wel mooi, want Hazes is de basis, toch? Ja, als ik hem nou eerder had gezien, had gekund natuurlijk. Want je had hem al vroeg gestuurd. Welkom weer terug. Wij luisteren ook weer. Het is nog steeds een puinhoop bij ons thuis. Want Gerard, de schilder, is nog aan het werk bij ons. En wij helpen een beetje mee. Dus 3 koffie voor ons. Ja, ik loop ontzettend achter. Die schilder moet wel denken. Gerard, bij jou. Voor jou bedoel ik. Die voor jou en voor Marcel. Nee, die is voor Daphne deze. En dan die voor jou, Marcel. Brrr. moet echt nog veel post doorlezen. Dus ik moet heel eventjes door, want anders dan kom ik daar niet doorheen. Ruud van der Zee. Dat is meer bedoel ik dan. Ring of Fire van Johnny Cash voor de Ketting. Ja, dat is ook een goeie trouwens. Daar moet Abba misschien voor wijken. Of misschien kunnen we het laten opvolgen. Combi 1. Gisteren was het crisis, maar je bent er gelukkig weer. Ik kan weer luisteren. Johan, Combi 1, grote boer. Jos de Zager, gisteren wel gezaagd, maar ja. Hij laat ze van zich horen zometeen. En de mossel met Miranda. Nog even een fotootje erbij. Laat zij daar heerlijk op het terras zitten. Jullie zijn nu al ongelooflijk bruin geworden. Afgelopen zaterdag op Parga aangekomen. En stop er maar. Stop maar niet bruiner worden. Dit is genoeg zo. Ja. Leuk om te zien. Ik zie wat duimpjes en wat mensen die ik... Vincento, de buschauffeur van Eindhoven, stuurt ook nog even een duimpje. Ja, krijg je van mij nog terug. Had ik niet gedaan, wel gezegd. De Viking, Hans. Ja, goedemiddag Bob. Ik was je bijna vergeten dat je er weer bent. Ik kwam thuis en mijn vrouwtje had de radio onderweg aanstaan. Dat was een verrassing voor me. Ah, goed zo. Wat een goede vrouw heb je. Maar dat wisten we toch wel, ook los van de radio natuurlijk. Hè. Nou... Even kijken, de jarige Erwie. Nee, jarige Erwie. Joop is jarig vandaag. Erwie is helemaal niet jarig, maar Erwie krijgt wel een duimpje van mij. Zit bij dezelfde club, Zijderlaan Stolwijk. Maar die Joop en Monique, die zijn al 80 dagen van huis volgens mij. Als het niet langer is al. Goed, nou, lekker dat je er bent, Erwie Burger. Dan gaan we nog even naar Jos voordat we naar de ketting gaan. Dan kan ik nog even nadenken welke ik ga doen. Ring of Fire of alle twee eigenlijk. Denk ik. Nou, of die ring van Abba. Jos, goedemiddag jongen.
1: Goedemorgen Bob en goedemorgen luisteraars allemaal. Nou Bob, ja, even een tussenstandje.
0: Ja?
1: Ik kom zo meteen op Johnico aan. Even kijken hoe de situatie daar is en of ze niks van me willen weten.
0: Ja?
1: Of van me willen hebben.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Gaan we onder de douche. En dan door, morgen lossen, waarschijnlijk maandag pas laden. Dat is wel lekker, zijn we ook weer eens een keer een heel weekend thuis. Zou ook niet verkeerd zijn.
0: Vindt Debbie ook wel gezellig, hè?
1: Maar en nog iets waar je net over had, over die autootjes, Dinky Toys en weet ik het wat allemaal. Nou,
0: ja.
1: Ik heb nog steeds een militaire jeep thuis.
0: Ja?
1: En daar hebben mijn jongens mee gespeeld. Die heb ik zelfs als kleinkind nog gekregen.
0: Wat leuk.
1: Tonka.
0: Ja.
1: En Tonka speelgoed, daar werd toen reclame voor.
0: Met die olifant erop.
1: Zelfs een olifant.
0: Ja, op. Ja, precies. Ja.
1: Berensterk.
0: Ja. Ja. Berensterk met een olifant.
1: Maar goed, dat was het dus. Dus ja. Gaan we het allemaal wel zien. Ja, vanmorgen in Navarra moest ik even een exportdocumentje maken voor iets wat naar IJsland moet. En we zijn nu transit door Zwitserland bezig. En morgen beginnen in Zevenhuizen, Rotterdam en Rozenburg. En waarschijnlijk kan ik dan naar huis toe. Dus dat zou wel lekker zijn.
0: Ja, natuurlijk lekker naar huis.
1: Ja, Pio, heel veel sterkte. Maar we hadden wel uitgebreid contact over gehad met elkaar. Hopelijk, duimen voor je, hopelijk gaat het allemaal goed komen.
0: Daar gaan we maar wel vanuit, hè?
1: Gaan we wel vanuit, uiteraard.
0: Nou, precies, ik ook, ja. Dus,
1: nou, Bob, bij deze.
0: Dank je.
1: Iedereen de hartelijke groeten. Goed weekend allemaal alvast. Ondanks dat het morgen pas vrijdag is.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, jongens, kijk uit. Hou hem overeind.
0: En?
1: Tot morgen.
0: Ja, u staat bij mij ook bovenaan, hoor. Overeind wil ik niet zeggen, maar oké. Okay. Jos, dankjewel. En dit is de eerste schakel in de muzikale ketting. Abba. Gaat aan de telefoon, jongens.

0: trouwens wel een keertje klaar natuurlijk met dat geringring. Jongen zeg. Nou, een berichtje van de tuinman, Martin. Heb je al voorgelezen? Mijn bericht. Shit, niet gehoord. Even in een andere kamer gekregen. Nou ja, ik doe het gewoon nog een keertje dan. De tuinman en de tuinvrouw die zijn aangekomen op Parga. Bob, alle onderweggers. We zijn er. Proost. Ja, en ik zei juist, jullie zien er zo goed uit op de foto. Alsof jullie al, nou ja, bij wijze van spreken, weken op vakantie zijn. Wat mij betreft zou ik zeggen, jullie zien er goed uit, kom maar weer terug. Maar geniet er even lekker van en vanavond gezellig Luc en Miranda ontdekken. Dat wil zeggen, die zijn al bruin geworden, herken je niet meer hoor, Martin en Rudy. Die zien er zo anders uit. Tjongejonge. Geniet ervan, mooie tijd op Parga toegewenst. En vooral Calioxi, zeg maar. Want vooral lekker, ook drinken ook natuurlijk, ja. Niet alleen eten, ja. Nou, vanavond veel plezier. Neem er één op mij, zeg ik dan. En twee mag ook. En een lekkere oezo vooraf. Lekker. Of tussendoor, weet ik veel wat jullie doen. Ja, oh, Edwin van Tielbeke nog eventjes. Wat heb jij dan, Edwin? Ik heb trouwens lekker gegeten dinsdagavond in de haven. Ja, dat weet ik inderdaad. Jij stuurde dat al even door bij Aan het Water. Dat is een prima plek aan de overkant voor mij te staan. Locatie is goed, is echt een aanrader voor iedereen. Je kunt er ook prima parkeren en rustig staan. Ja. Geen insluipers gehad en zo, gelukkig maar. Nee, dat gebeurt daar ook tot nu toe niet. Ja, nu ik het zo oproep. Nee, slechte plek om. Goed, oké, dan weet je dat het goed is. Ja, ik zag de foto's, Edwin. Ik moet je ook zeggen, ik had dinsdag natuurlijk een hele rare dag, omdat we afscheid hadden genomen van een vriend in het crematorium. Dus het was, ik moet je zeggen, dat is een hele gekke dag geweest, hoor. Tja, ik was echt, 's morgens niet, maar met een paar radiovrienden. Als je zo van de wereld moet afgaan, dan gaat niemand voor tekenen op voorhand, hoor. Dat je veel familie hebt en vrienden, die vallen weg. Behalve je paar vrienden die overblijven. En je familie, die er nog is. Die staat dan wel op de rouwkaart, maar die komen ook niet langs. Dat is heel gek. Maar goed, ik kan ook niet andermans boeken zijn duisteren te lezen vaak. Maar ja, wel triest. Maar we waren erbij met elkaar, met de vrienden en wat speeches gegaan. En ja. God hebben ze ziel. En dan ontmoet hij zijn vrouw en zijn dochters ook weer, denk ik dan maar. Dus dat was de reden, Edwin, dat ik even niet kon reageren en ook niet langsgekomen ben. Volgende keer doen we even gezellig een borrel. Oh, weg, heb je het weer. Gaat de telefoon weer. Even aannemen. Oh, verkeerd verbonden. Nee, dat is toch Abba Ring Ring. Ja, kan niet missen. 9 voor, hoog tijd om Johnny Cash maar eens even te laten horen, mensen. Is het waar? Ja, is het waar?
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Dan gaan we met de Ring of Fire uit 1963.
2: Love is a burning thing.
0: Op KBC Radio, lekker onderweg.
2: And it makes

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Even te kijken of we nog iets met Kensington kan doen. Ik had het nummer Streets klaargezet. Ik denk dat is wel leuk om mee af te ronden. Maar ik probeer nog iets voor de muzikale ketting te vinden. Maar ja, een woordje koppelen aan Kensington. En dan in de titel of zo, ik kom daar niet mee weg. Hoe ga ik dat nou oplossen? Ik weet het nog niet. Geen idee. Ik draai hem gewoon een stukje. Ja. En dan komen we zelf aan schakel 3 in de ketting en anders dan maar niet. Ja. Onderweg op KBC. Ik doe een beetje baldadig, maar ik heb ook zin in een tosti van de Continuum.

0: Nou, toch een beetje geluk, hè? Een vleugje Kensington en Streets. En jullie de straten maar volrijden, is dat de uitdrukking? Nou, niet helemaal natuurlijk, ja. Kensington op KBC Radio. Hazes is de basis. Ja, als we de basis kunnen leggen, dan kan dat nu nog eventjes, denk ik.
1: Zeg maar niets meer.
0: Nou, dat was hem dan. Even heel kort, morgen meer André Hazes, hoor. Ja, in dat kleine café eventjes dan.
1: Daar in dat kleine café aan de haven.
0: Het was een heel klein cafeetje, zeg maar. Ook die morgen? Ja, misschien ook wel. Ja, mensen, ik word niet baldadig, maar ik heb wel gewoon een beetje trek, zeg maar. Dus we zijn er doorheen. Oh, Tonka! Nog even over daarover praten, over vrachtwagentjes en over hoe hard je erop kon staan met een olifant. Tonka, dat was hem. Ik kon er even niet opkomen, zegt Jeroen Schild. Hahaha, dat is allemaal wat. Hannes, smile op de mond, dat is goed. Morgen is Hannes van Ton trouwens er weer natuurlijk. En jullie ook, neem ik aan. Hoe is met de buschauffeur? Gaat goed, hè, denk ik dan in Eindhoven, de gekste. Combi 1. Heb ik gezegd toch dat het crisis was, maar gelukkig vandaag weer helemaal goed gekomen. Nou, ik denk dat ik iedereen zo ongeveer wel heb gehoord. Behalve nog even Sandra. Sandra!
2: Hey, Bopper de Bobski!
0: Hi!
2: Ja, ja, hij is er weer.
0: Ja, gelukkig, hè?
2: Fijn, fijn.
0: Ja, vertel.
2: Ik had gistermiddag een beetje een probleempje met mijn weegsysteem.
0: Oh.
2: Ik had 500 kilo te zwaar geladen, dus kon ik het terrein niet af.
0: Jij zelf toch niet?
2: Nee. Afblazen.
0: Ja, ja, ja.
2: Wat een gedoe, dat Jezus.
0: Ja, verdomme.
2: Maar afijn, ik dacht, nou, dat is wel genoeg.
0: Ja.
2: Mijn weegsysteem gaf genoeg aan.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, weer wegen. Ja, mevrouw, er is maar 40 kilo uit. Je bent nog te zwaar.
0: Oh ja.
2: Godsamme. Ja, dat zei ik niet tegen hem, maar...
0: Nee, dat dacht je wel, ja, natuurlijk. Ik
2: zit te vloeken.
0: Ja.
2: Toen zei ik, ben een uur bezig geweest, joh.
0: Nou, ja.
2: Toen anderhalf uur bezig geweest om Antwerpen uit te komen.
0: Nee.
2: Die ring die liep gewoon nog veel beter dan Antwerpen zelf.
0: Ja, over erg zeg, ik ken dat, ja.
2: Bij Tavola geëindigd met twee collega's. Dus ja, de pizza die maakt het weer goed.
0: Oh, gelukkig maar, ja. Hey Sandra, dankjewel. Ik moet er even een eind aan rijden, want we zijn er doorheen. Het laatste stukje van deze Golden Ring kan ik niet eens meer laten horen via Barregaande Radio, via Hollands Palet en Den Haag Totaal. Want het is 1 uur, morgen weer via deze kanalen. En dan is er ook weer een onderweg natuurlijk via KBC. Alive and Kicking! Veilige kilometers, mensen. Maar we hebben nog een klein beetje zendtijd via KBC Radio. Gelukkig maar op de middengolf 891 en 1008 kHz. Even een klein stukje van die ring laten horen. Exclusief voor KBC-luisteraars. En via de stream niet te vergeten. Oké, dat was de gouden ring. En dat sluit naadloos aan op... Ring of Fire van Johnny Cash en daarmee hebben we de ketting weer compleet. Zal ik het nummer morgen wel helemaal moeten laten horen natuurlijk. Ja, de laatste tossies gaan de deur uit, dus we zijn er doorheen. Tot morgen, zeg ik. Tot morgen, Jos ook. En iedereen natuurlijk en Harry in Brisbane. Ach, en Klaas had nog even een salut. Fire, feu. Allumez le feu van Johnny Hallyday. Dat zou voor de ketting heel goed gekund hebben. Oh, die moeten we morgen dan maar meenemen, ja. Deze onderweg... is bijna ten einde. Morgen wordt hier weer meer dan mogelijk gemaakt door jullie. Dat zou ik wel zo leuk vinden natuurlijk. Ja, blijf erbij, hier bij KBC. Fijne voortzetting van je donderdag. Het was toch wel een feestje vandaag. Ik had het idee dat we wel een inhaalrace hadden. Ik weet niet of jullie dat hadden, maar ik had het idee dat ik 6 keer zo snel moest praten. Dank voor alle berichten. Heel graag tot morgen weer. Messentje Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Mark en het Zoutuur. Tot die tijd meer dan 50 jaar popmuziek. Daar ga je van genieten.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt het uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten tijdsverlies door de grenscontroles. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom doe je er voor de afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giesendam en de afrit Arkel heb je 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 1 uur langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op een kwartier extra reistijd.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is Prinses Nix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. En er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus. De afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Een kapotte vrachtauto. Nog 10 minuten vertraging daar, want de rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Kapotte vrachtauto bij afrit Arkel. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Alle rijstroken bij knooppunt Ridderkerk zijn weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor 9 kilometer file. Vanaf afrit Hoenderlo duurde 20 minuten langer over.
7: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
8: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: had je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt, die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht-Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloos staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Miami Girl.

Deze editie van het Zoute Uur begonnen we met App Around the Band van die fantastische Creedence Clearwater Revival muziek uit de jaren 70. En net gehoord Donna Lewis en I Love You Always Forever. Ik zal altijd van je blijven houden. De beste schreeuwer van de Noordzee is Leo van der Goot. Straks meer over hem in deze aflevering van het Zoute Uur. Met muziek van onder meer de Eagles, Pacific Gas en Electric. Sir Elton John gaat verderop zingen, Little Genie. En we hebben cadans in onze eigen taal, het Nederlands. Met Er zijn dagen dat ik je vergeet. Maar eerst de

0: beloofd dat we hem zouden draaien uit de jaren 70. Echte feel-good music. Pacific Cass and Electric. Grote hit bij de zeezenders was het. Are you ready? In het boek Herinneringen aan Radio North Sea International van Hans Knot las ik iets grappigs over DJ en presentator Leo van der Goot. Citaat, daar komt hij. De beste en hardste schreeuwer van de Noordzee was ongetwijfeld Leo van der Goot, die in het begin van de jaren 70 voor de Nederlandse service van Radio Noordzee onder meer het populaire programma Driemaster verzorgde. Leo ging wel eens achter in de boordstudio staan met open microfoon en dan lekker met de handen om de mond tetteren. Kan ik me herinneren. Oh, het was heerlijk. Maestro Erik, die doet vandaag weer de muziek en de techniek. Ga je gang voor de volgende plaat.
1: Dit is Leo van der Goot in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden.

0: En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg.

0: We hebben de Chaplin Band gehad in het Zoute Uur. En dit was natuurlijk de Brit Rod Stewart. Tonight is the night. KBC Radio op AM 891 kHz en op 1008 kHz. En uiteraard heel modern via de stream te beluisteren. We zijn weer toe aan onze persoonlijke top 3 uit de jaren 60, 70, 80. We gaan laten horen 3 keer Elton John. En je kunt altijd even een mailtje sturen, wil je wat aanvragen. En dat doe je dan naar Mark met een C at kbcradio.nl. Dat adres is Mark met een C at kbcradio.nl. Luister en huiver voor Elton John.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Dat was onze top 3. Mail ons, vraag er ook één aan met je favoriete hits uit de jaren 60, 70 of 80. Ik ga je achterlaten bij Cadans en misschien nog wat liedjes. Mooie dag nog en blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio. Soms geloof

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renke werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Abbekerk en Hoorn-Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. We are-

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Prinses Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In de Noordelijke IJszee Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linker rijstrook dicht. De rechter rijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd? 10 kilometer file, daar 40 minuten vertraging.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham, 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wognum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder met een half uur tijdsverlies. Er staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken.

0: Yes! Jouw hit, jouw station. Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiek partner Cevalo.

bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. De A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechte rijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
8: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
9: 1. Windkracht 6.

0: kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
1: Jij waarschijnlijk ook.
2: Iemand die je dierbaar is.
3: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
3: En de beste zorg.
2: Voor wie geef jij?
5: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht.
9: Radio Money, de stem van de Noordzee.
10: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda. 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij Afrit Zomeren altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt De Leenderheide doe je er een half uur langer over, doordat de linkerrijstrook dicht is.

Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are

0: ook zonder diploma.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
4: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het nieuw country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van 1000 jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao.

0: voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
3: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
11: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie